Je luistert naar Radio Joystick op de Korte Golf en misschien op FM. En misschien kunt u dat vanaf maart ook op de Middengolf doen. Dus schrijf dan ook. Schrijf naar Radio Joystick Charlie Prince, Postbus 10812 in 45408 Mülheim an der Ruhr. You are listening to Radio Joystick with Charlie Prince at the mic. Please write to us. Write to Post Office Box 10008 12 in 45408 Mülheim on the Ruhr. And this is Milo.